0: meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De relschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betalen voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beelden de kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst. Kamer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is tot en met vrijdag nog wisselvallig in Lelystad. Vandaag verspreid over de dag een losse bui, maar er zijn ook fraaie momenten met de zon. Net als gisteren is het vrij fris, met vanmiddag hooguit 17 of 18 graden. En daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond mogelijk nog een bui, vannacht veelal droog. En met een minimumtemperatuur van 9 graden is het fris. Morgen is het eerst vriendelijk met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Vooral in de avond valt nu en dan regen. Het is net als vandaag vrij fris voor begin juni. Vrijdag eerst een bui, later droog een periode met zon. En dan wordt het een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijke de gewraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig hebben we nog met wisselvallig en fris weer te maken in Lelystad. Vandaag begint best aardig met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe. In de late middag en avond regent het van tijd tot tijd. Voor de regen uit wordt het hooguit 17 graden bij matige zuidwestenwind. Vannacht 12 graden en soms nog nat. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Zo nu en dan regent het nog. De wind die blijft nog steeds aanwezig. Wel komt de temperatuur een graadje hoger uit. In het weekend wordt het door een westen tot noordwestenwind weer een fractie frisser. Er zijn droge momenten met soms zon, maar er is ook nog kans op een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 7 kilometer file tussen het Harde en Harderwijk. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Erin Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
3: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
2: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in Politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
2: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Naarden 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort 5 kilometer file bij afrit Elspeet. De weg is weer vrij. 10 minuten extra op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer file. En 10 minuten op de N50 Zwolle en Emmeloord door de werkzaamheden tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat opgegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de gewraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de Lasten Dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitiair Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig hebben we nog met wisselvallig en fris weer te maken in Lelystad. Vandaag begint best aardig met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe. In de late middag en avond regent het van tijd tot tijd. Voor de regen uit wordt het hooguit 17 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht 12 graden en soms nog nat. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Zo nu en dan regent het nog. De wind die blijft nog steeds aanwezig. Wel komt de temperatuur een graadje hoger uit. In het weekend wordt het door een westen tot noordwestenwind weer een fractie frisser. Er zijn droge momenten met soms zon, maar er is ook nog kans op een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oost richting Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer file. Op de A325 5 minuten vertraging richting Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort 4 kilometer. En 10 minuten op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
4: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
3: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
5: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband staat 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 6 kilometer file. Een kapotte auto zocht op de A50 Oost richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer. Een kwartier is de vertraging. 10 minuten extra op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer file. En 305 Dronten richting Almere. Bij de A6 staat het stil over 3 kilometer. De N703 is dicht van Lelystad naar Almere de Vaart. Tussen de aansluiting met de A6 en de Vaart tussen de Vaart en Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Mijn leven is eerlijk gezegd niet bepaald spannend. Alles gaat gewoon zijn gangetje, omdat ik me nergens druk over maak. Laat mij maar gewoon rustig achterover leunen en een beetje kijken naar de regen die kringen maakt in een plas. Ik kan urenlang thee drinken en met iemand discussiëren over de belangrijke dingen van het leven. Meer dan dat heb ik niet nodig. En ik ben de eerste die toegeeft dat het eigenlijk niet gezond is. Soms ben ik niet vooruit te branden, weet je. Dan slaap ik een gat in de dag en stap uiteindelijk halverwege de middag toch maar uit bed, omdat dat zo moet. Vrienden van me zeggen dat ik eens wat van mijn leven moet maken. Dat ik zou moeten gaan studeren bijvoorbeeld, maar dat zie ik mezelf niet doen. De enige reden waarom ik een boek zou lezen is om niet in slaap te vallen. Ja, ik weet het, zo schiet het niet op. Maar ik kan in ieder geval even de werkelijkheid vergeten. Het is een meer dan welkome vlucht uit mijn saaie leven. Ach, misschien denk je nu wel dat er een steekje aan me los is, en dat zal best. Maar het enige dat ik zou willen is iemand die tegen me zegt dat ze er altijd voor me is als ik wakker word. Iemand die mijn tranen kan drogen als het me weer eens te veel wordt. Maar zo iemand is er niet. En daarom blijf ik maar in mijn eentje staren naar de regen die kringen maakt in een plas.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de geraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de Lasten Dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Voorlopig hebben we nog met wisselvallig en fris weer te maken in Lelystad. Vandaag begint best aardig met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe. In de late middag en avond regent het van tijd tot tijd. Voor de regen uit wordt het hooguit 17 graden bij matige zuidwestenwind. Vannacht 12 graden en soms nog nat. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Zo nu en dan regent het nog. De wind die blijft nog steeds aanwezig. Wel komt de temperatuur een graadje hoger uit. In het weekend wordt het door een westen tot noordwestenwind weer een fractie frisser. Er zijn droge momenten met soms zon, maar er is ook nog kans op een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat 6 kilometer file tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. De vertraging is ongeveer een half uur en de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de N703 Lelystad Almere de Vaart dicht bij tussen de Vaart en Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat 6 kilometer file tussen Emmeloord West en de Ketelbrug door een ongeluk, maar de weg is vrij. De N703 Lelystad Almere is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij de aansluiting met de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelden de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijke de geraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig hebben we nog met wisselvallig en fris weer te maken in Lelystad. Vandaag begint best aardig met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe. In de late middag en avond regent het van tijd tot tijd. Voor de regen uit wordt het hooguit 17 graden bij matige zuidwestenwind. Vannacht 12 graden en soms nog nat. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Zo nu en dan regent het nog. De wind die blijft nog steeds aanwezig. Wel komt de temperatuur een graadje hoger uit. In het weekend wordt het door een westen tot noordwestenwind weer een fractie frisser. Er zijn droge momenten met soms zon, maar er is ook nog kans op een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Flevoland is de N703 van Lelystad naar Almere dicht tussen de aansluiting met de A6 en tussen de Vaartenzuid. Er is daar een ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat het nog tot 12:45 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijke de gewraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag.

0: onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Voorlopig hebben we nog met wisselvallig en fris weer te maken in Lelystad. Vandaag begint best aardig met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking echter toe. In de late middag en avond regent het van tijd tot tijd. Voor de regen uit wordt het hooguit 17 graden bij matige zuidwestenwind. Vannacht 12 graden en soms nog nat. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Zo nu en dan regent het nog. De wind die blijft nog steeds aanwezig. Wel komt de temperatuur een graadje hoger uit. In het weekend wordt het door een westen tot noordwestenwind weer een fractie frisser. Er zijn droge momenten met soms zon, maar er is ook nog kans op een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botten zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijke de gebruikte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke

0: maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de Lasse Dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitiair Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon, nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door opruimwerkzaamheden op de N786 Beekbergen Dieren is de weg in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de gewraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld.

0: Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexsplitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon. Nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Take me

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de geraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitiair Incassobureau.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon, nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Eemnes. Kom door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelden gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de geraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon, nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is de rechter rijstrook dicht bij knooppunt Eemnes op de A27 van Almere naar Utrecht. Want er staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is 10 minuten vanaf Huizen. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle 5 minuten in de file door een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 10 minuten oponthoud. En op de A28 Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er was een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan twee kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd. Het weer, morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelt de gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de geraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende 2 jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser verplaatsbare fietspaal die momenteel op de Oostvaarders

0: ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitiair Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon, nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Op de A28 Utrecht richting Zwolle, bij Amersfoort-Vathorst heb je 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij.
1: Let's go, girls.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits goed op gang gekomen met veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit 10 minuten oponthoud. Dus het zijn vooral dagelijkse files, zoals gezegd. De A12 om te beginnen, Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na 10 minuten oponthoud. A50, Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn, 10 minuten vertraging. En onder andere is het ook aansluiten op de N305 Almere richting Dronten voor afrit Harderwijk, ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion-demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten, en maximaal 16 tot 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bewoners van de Botter zijn in aanvaring gekomen met de gemeente over een WK-versiering op straat. Daar staan namen van sponsors op en dat is illegale reclame, oordeelden gemeentelijke handhavers. Een van hen sommeerde de verantwoordelijken de gewraakte uitingen onmiddellijk weg te halen op straffen van een boete. Dat leidt tot een hoop gemopper op sociale media. Daarbij speelt ook onvrede over het beheer van de openbare ruimte een rol, met veel klachten over afval op straat en asociaal weggedrag van onder andere fatbike-rijders. Bewoners vragen zich af waarom daar niet meer tegen wordt opgetreden, terwijl de BOA's wel hun pijlen richten op mensen die de buurt een feestelijke sfeer willen geven, is de klacht. Inmiddels heeft de affaire ook via politieke kanalen het stadhuis bereikt. De raadsfractie van Leefbaar Lelystad heeft vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het niet mogelijk is bij handhaving de menselijke maat te hanteren. En in het nieuwe raadsakkoord wordt ook een blik geworpen op bezuinigingen. Voor de komende twee jaar zijn er voldoende reserves en door de groei nemen de inkomsten toe. Maar er zijn ook veel onzekerheden en in elk geval zullen de kosten ook structureel stijgen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwe wethouder Financiën met een bezuinigingspakket van zo'n 13 miljoen naar de raad moet. Daarnaast wordt de mogelijkheid gebruikt voor nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon. Nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits bestaat in het midden van het land, vooral uit dagelijkse files. En er is er eigenlijk geen één die meer vertraging heeft dan 10 minuten. Eén wel te verstaan, toch, dat is op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 6 kilometer file. En dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang. Een paar files vallen daarop. Onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord 4 kilometer met een kwartier vertraging. A27 Almere richting Utrecht voor knooppunt Eemnes 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog wel een kleine 10 minuten ook. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Den Dolder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee...

0: nieuwe gebouwen en infrastructuur om een langere afschrijvingsperiode te hanteren. Het vorige week door 9 partijen gepresenteerde raadsakkoord wordt komende maandag in de gemeenteraad besproken. Als het dan wordt vastgesteld, is de bedoeling dat 2 weken later, dinsdag 13 juni, de nieuwe wethouders worden benoemd. Financiële duidelijkheid wordt pas begin volgend jaar verwacht. Daarbij spelen onder meer de kosten voor de jeugdzorg en de rijksbijdrage een grote rol. En de flexflitser, verplaatsbare fietspaal, die momenteel op de Oostvaardersdijk ter hoogte van gemaalde blok van Kuffelen staat, heeft de eerste maanden van dit jaar 2235 hardrijders betrapt en is daarmee de provinciale koploper. De vaste flitser op de laste dreef, altijd goed voor een hoge score, flitste 1740 keer. Dat meldt het Centraal Justitiair Incassobureau.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren wordt de bewolking van het westen uit steeds dichter in Lelystad. Later valt van tijd tot tijd regen of motregen. Het is eerst een graad of 17. In de regen daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De wind blijft aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Morgen is het veelal somber en soms nat. Er zijn ook droge momenten met mogelijk een paar zonnestralen. Bij een nog steeds stevige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 18. In het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en wordt het weer iets frisser. Het is nog steeds licht veranderlijk met naast wolken en soms zon. Nu en dan een lichte bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn er ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
7: Dance Classics met Martin Rodenburg.

alweer. Het is 7 uur geweest op deze donderdagavond. Mijn naam is Martin Rodenburg. De aankomende 2 uur bij je met weer overheerlijk disco geweld. Dance classics uit de 70s en uit de 80s. En we hebben weer een hele mooie show voor je. De opening was wel lekker, hè? Quincy Jones, grootste producer, maar maakte zelf ook mooie albums. Het album The Dude. En je hoorde de titelsong, het nummer The Dude als opener. Wat hebben we nog meer voor je? DJ Seas natuurlijk, iets over 7:30. En we hebben ook weer eens aanwezig DJ Antoine met een uursmix in het 2 uurtje Dance Classics. En voor de rest heel veel bekend werk. Misschien ook wel onbekend werk, afijn wie zal het zeggen. Ja, en Quincy Jones, die kennen we natuurlijk als producer ook van het best verkochte album aller tijden. Het album Thriller van Michael Jackson, daar zat hij achter. Goed, we gaan gauw een start maken, want we hebben weer heel veel lekkere muziek meegenomen. Wat gaan we doen? Zometeen hoor je onder andere Level 42 en ook de Salt Soul Orchestra. Misschien niet zo bekend, maar ontzettend lekker om naar te luisteren. En wat dacht je van Earth, Wind and Fire?

Het is een van de vele grote hits die Earth, Wind and Fire gescoord heeft. Jawel. Let's Groove. De hoge stem van Philip Bailey, de falsetto. En de man achter Earth, Wind and Fire. Natuurlijk Maurice White. Helaas niet meer onder ons, maar dat was toch wel de vader van de band. Ik heb ze 1 keer live gezien. Ik moet zeggen, erg, erg indrukwekkend. We gaan snel verder hier bij Dance Classics en Radio Lelystad. Daar luister je naar. We zijn tot 9 uur bij je. Gaan we doen met die Soul Soul Orchestra. Het is een remix van Shep Pettibone. Heerlijk.

Sinatra hier bij Radio Lelystad. Oeh, I love it. The Love Bridge, Benny Bone Remix. En het mooie is inderdaad, daarom orchestra. Een groot orkest erachter. En er wordt nog lekker ingerept ook. De dames van de Soul Soul Orchestra. Ik noemde ze al even Level 42 met die fantastische zanger-basgitarist Mark King. Luister even naar deze mooie New York remix. Het nummer The Chinese Way hier bij Dance Classics Radio Lelystad Level 42.

42 hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Duidelijk herken maar de stem van Mark King. Het nummer The Chinese Way. Andere mooie nummers natuurlijk. Love Games bijvoorbeeld. En zeker een van mijn favorieten ook het nummer It's Over. En dan de lange uitvoering. En dit was ook wel een mooie, lange uitvoering. We gaan naar een dame toe, luisterend naar de naam E.G. Daily. En als je deze plaat hoort, we kennen hem allemaal. Natuurlijk hebben we het hier over het nummer Say It, Say It. De remix is van SCCB. Waar dat dan ook voor mogen staan. Heerlijke uitvoering.

Ja, zeg het maar. Is dit lekker of niet, deze mooie remix-uitvoering? De grote hit Say It, Say It. En de mooie zangeres E.G. Daily. Nou, ik zei het al, zo rond half acht, iets over half acht... komt hij er wekelijks in hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En dat is de remix van DJ Cees. Dit keer is het er eentje van Jamie Bohorn. En luister even wat DJ Cees ervan gemaakt heeft. Fantastische plaat hoor. Is It.

Onze Nederlandse vriend, woonachtig in België. Ik ken hem al een aantal jaar en maakt fantastische remixen. Ook al hele lange mixen, hoor. Goed bezig, die man Jimmy Bullhorn. Die kennen we natuurlijk van die dance classics klapper. Dance Across the Floor. Maar dit was er ook eentje van hem. Is It In? Maar dan ja, in de uitvoering inderdaad van DJ C's. Goed, DJ C's gaat straks in de tweede uur. Ja, dat staat geheel in het teken van DJ Antoine met zijn All Kind of Music mix. Die hij speciaal voor ons maakt. En dat is deze keer nummer 49. Maar dat is na 8 uur. We gaan naar de Break Machine. Kennen we allemaal deze, hoor. Vooral dat fluitje erin. Welk fluitje, Mart? Luister maar. De Street Dance.

Overbekend natuurlijk, dit nummer, echt geweldig. Het nummer Street Dance, je hoort hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn er tot 9 uur, elke donderdagavond van 7 tot 9. Lekker aanwezig met 70s en 80s dance. En soms een klein uitstapje naar wat jonger werk. Het nummer is wat ouder, maar herkent u deze nog? De versie die je gaat horen is er eentje van Block & Crown.

Lock and Crown. Natuurlijk, Dennis Edwards en Cena Garrett, laat het goed zeggen. Don't look any further. En de uitvoering van Block and Crown noemen ze No Further. Maar overbekend natuurlijk. Ik moet zeggen, dit hebben ze wel leuk gedaan. En zoek ze eens op internet. Block and Crown. Ja, die hebben wel van veel bekende platen mooie uitvoeringen gemaakt, hoor. Doen ze erg goed. En dat is toch echt dan weer remixwerk, zeg maar, van een paar jaar oud.

De zanger is Princess. Dit is die andere. After the Love is Gone. Speciale uitvoering The Bad Mix. Zometeen na de berichten de mix van DJ Antoine.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.
6: Martin Rodenberg!
0: DJ Antoine in the mix. Dance classics. DJ Antoine in the mix.

uurtje DJ Antoine in de mix. Heerlijk weer gedaan, Antoine. Dankjewel. Zijn we blij mee hier bij Radio Lelystad. Het waren wel allemaal nummers die al een keer geremixed waren door Dario Caminita. We hebben wel eens een uurtje aan besteed aan remixwerk van die man. Die doet dat erg lekker. En DJ Antoine die bezit die hele collectie, dus die heeft er een mooie remix van gemaakt. Goed. Het is weer het einde van Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je een hele fijne avond. Volgende week donderdag, 7 uur, ben ik erbij. Gaan we weer 2 uurtjes terug in de tijd. Dus wat mij betreft, graag tot de volgende keer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen. Of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Is my the mania?

0: is Myron Mania.
1: Een hele goede avond. Welkom bij Myron Mania. Je luistert op Radio Lelystad. En het is 11 juni, voor als je het nog niet door had. De dag dat het WK start. En we zijn alweer lekker begonnen. Wel met een klein beetje technical difficulties. Blijkbaar heb ik niet alles tot mijn beschikking vandaag. Maar dat maakt niet helemaal uit. Want we komen er wel doorheen. Ik heb iets leuks voor je uitgekozen. En op deze manier ga ik jouw avond weer van 9 tot 10 helemaal volvullen. Met lekkere hits die jij niet helemaal ziet aankomen. En ik denk, ik begin maar lekker strak

0: Airplanes van B.O.B. en Hayley Williams. En daarvoor Atomic van Blondie. Ja, zie je, het kan toch uit elkaar lopen. Daar is het wel mooi mee gezegd, hè? Nou, kunnen we lekker verder.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, de Piraatplaat. Het geentje, nou tenminste, het segmentje wat we hebben waar we kijken naar of het een beetje te veel landjepik was, of het misschien op een andere manier geleend is. En in dit geval, het is wel verder onderling geregeld. Maar ik voel me een klein beetje bestolen. En ik zal je uitleggen waarom. Want het nummer dat je laat horen is het origineel van de Kings. En die klinkt namelijk als volgt. Zo. Voor de rest helemaal niks mis met die plaat. Maar Van Halen heeft hem later nog een keertje gemaakt. En dat is op zich niet erg, maar normaliter zet je er gewoon heel netjes bij dat je hem gecoverd hebt. Nou, in dit geval is dat dus echt niet verder gebeurd. Er staat er gewoon You Really Got Me bij van Van Halen. Ik dacht dat het een origineel was. Ik voel me dus bestolen. Dankjewel Van Halen. Maar hier heb je ze dus.

0: M.I.A. Met Paper Planes. Ah, deze was ik toch bijna weer vergeten. Dit is toch wel een beetje een een nostalgie dingetje. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik dit nou echt zo heel erg leuk vond als een kind. ik ben niet heel trots op. In het heel eerste stuk eigenlijk, dus zien ze helemaal niet zuiver. Tweede stukje is wat beter, maar ja. Weet je, zo verpest ik de plaat voor je. Moet ik ook niet doen. Ik ga weer verder.
1: Uitgaan agenda?
0: Ja, bij de uitgaan agenda vertel ik jou wat er in Lelystad verder te doen is. En voornamelijk kijk ik daarbij bij Agora of bij Corneel. Of er wat te doen is. En dit weekend, er is helemaal niks. Nou, lekker saai. Lekker rustig. Nou ja, dat zou je zeggen. Maar er is wel wat groots. Er is een fenomeen wat verder morgen en overmorgen verder plaatsvindt. Dat is Jordaan en de Polder. En het spreekt natuurlijk van zichzelf uit. Maar de namen heb ik niet allemaal onthouden. Wel ben ik er morgen bij. Dus wil je hoi zeggen of dergelijke? Nou ja, kom gezellig. Leuk. In ieder geval vrijdag heb je Walter Kroes. Glenn Pam en Monique Smit zie ik er ook tussen staan. Net als Tino Martin. Hou dat dus in de gaten. En Lange Frans, Sander de Boussonnier en Guido van der Graaf op zaterdag. Dus dat wordt een heel leuk feestje. Nou, wij zijn er sowieso bij met Radio Lelystad. Dus sluit lekker aan. We maken er allemaal gewoon een leuk feestje van. En in de hele spirit moeten we natuurlijk wel een beetje bij de basis blijven. En het zegt het al een beetje. Hazes is de basis. En ik hoop dat je een beetje verliefd op hem wordt.

0: Country House van Blur in the Country. Oh, wat is die toch lekker. Ook naar Hazes mag die wel prima, toch? We hebben net ook naar Een Beetje Verliefd kunnen luisteren. En zo zijn we alweer lekker onderweg. Fijn dat je nog luistert naar Radio Lelystad. En ik heb het volgende alweer voor je klaarstaan, hè.
1: De dagplaats.
0: Ja, want jij als trouwe luisteraar weet natuurlijk dat ik je probeer nostalgisch een beetje terug te trekken. Dat je kan kijken van, nou ja, zoveel hebben we al bereikt in die jaren. Ah, waar heb ik het over? Ik ben natuurlijk gewoon aan het kijken naar hetgene wat ik al eerder had opgenoemd. Het WK. Want ik vond dat namelijk hartstikke leuk vroeger. En als kind keek ik er ook echt naar uit. Dus nu, omdat het nou weer, 32 minuten nu net de eerste wedstrijd gespeeld wordt, kon ik het gewoon verder niet laten. En als je hem hoort, nou ja, dan weet je al waar het over gaat. Want...

Nou, voor degene die dus even een beetje de link hebben gemist. Shakira die heeft in 2010 heeft dus Waka Waka uitgebracht. Toen destijds ook voor het WK. En dat WK zijn wij super dichtbij gekomen om te winnen. Alleen dat is het net niet gelukt. Het nummer is daarentegen wel beter gelukt dan het huidige nummer. En volgens mij heeft ze ook nog iets gemaakt voor Katia. Maar die kan ik me helemaal niet herinneren. Dus dat maakt ook niet uit. Wat ik nu in ieder geval wel nog even voor je kan betekenen is lekker swingen met Michael Jackson. Rock with you.

0: Rock With You van Michael Jackson. En zitten die schoudertjes lekker los? Ik heb ze namelijk heel even nodig.
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, Lelystad Dance Event. Het stukje waar ik graag vraag aan de gemeente of ze een festival willen organiseren. Waarbij ik dat heel hard over de radio roep. Maar tot nu toe ik nog geen brief terug heb gehad. Misschien is dat niet de juiste manier om dit aan te pakken. Maar goed, nu omdat ik dus geen budget heb voor een festival dergelijke, moet ik het met één nummer doen. En we hebben het gekeken onder een festivalsetting. Onder dat je naar een bar of naar een kroeg verder gaat. En deze heb ik een hele bijzondere. Want in dit geval gaan we namelijk rondjes rennen. Of tenminste, dat is waar ik aan denk. Oh, die verdomde piepjestest. En deze komt er altijd in voor. Ik heb het natuurlijk over Sandstorm van The Root. We gaan hem luisteren volledig.

0: Something Just Like This. Oh, wat lekker na het rondrennen. De Chainsmokers natuurlijk met Coldplay. En zo zijn we alweer lekker door de avond heen aan het gaan. Het is nog maar 13 minuten. En daardoor vind ik het hoog tijd voor.
1: Standje Plankgas.
0: Ja, in het Standje Plankgas heb ik namelijk een nummer uitgezocht waardoor jij lekker hard naar huis wil rijden. Misschien ben je namelijk net klaar met wat aan doen. Misschien ben je aan het sporten. Misschien ben je nog aan het werk. In ieder geval genoeg redenen om er lekker hard naar huis te rijden. Ik zit ook naar die deadside te denken en dergelijke. Nou ja, er zijn genoeg redenen waarom ik naar huis zou willen gaan. Naast dat ik dit natuurlijk netjes heb uitgesloten. Want mijn radiovrienden zijn mijn alles. En daarom heb ik ook wat leuks voor je uitgezocht. Omdat het weer ook niet echt lekker mee zit vandaag, wil ik je meenemen naar Paradise City.

Paradise City van Guns N' Roses. En daarmee wil ik je heel erg bedanken natuurlijk... dat je er vandaag weer bij was bij een nieuwe uitzending van Myromania. Omdat ik niet zo heen veel ruimte over heb... moet ik eventjes Crazy Train erin parkeren. Moet ik je een hele fijne avond wensen... en hoop ik dat je er natuurlijk de volgende keer weer bij bent. En ja, kom ook gewoon vooral morgen langs. Want nogmaals, Jordaan in de Polder, het wordt een feestje. Kom er gezellig bij. En nou ja, voor nu nog... Rij voorzichtig, doe wat leuks en... Ah ja.

0: Er zijn dus nog kaartjes beschikbaar voor de zaterdag. Wees er snel bij.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van